0: jaj, na jaj! Lekker, hè?
1: Jezus, wat een natte troep.
2: Opschieten!
1: Oké, jongens, stel maar af.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
3: Classic, yeah.